0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Matha kanun de naal nahi, dushmana de naal laida jagya. E jatt zameena de kabje kacheriyan de kalma de naal nahi.